0: Ja, of we rollen naar mijn match.
1: We rollen naar mijn
0: match. Ik weet niet of het
2: is.